κούτσο πεθάνω. Δεκαξό, γεμοξό, έβγες χάι, ε. Κάκι παδαλεξούκι, λέκες σφίτς, ε. Λίτζι. Λίτζι, το πόλ, για. Ατσούγα μη. Goedemorgen. Ja, het was 1972, hè, toen was het een hele grote hit. Stond toen in de top 40, de Nederlandse top 40, de Belgische hitlijsten, de Duitse chartlist. Nou, het stond in Amerika ook nog een keertje in de hoogste regionen op deze dag in 1972. 4 weken lang, hè? Dus dat was niet missen. Goedemorgen, het is woensdag geworden, jongens. Het is vandaag de zaagdag, het is de gehaktdag, het is het midden van de week. En nou ja, het begint alweer goed, hè. We hebben het gehoord in het nieuws misschien wel. Ja, het is weer staking bij de buschauffeurs, de machinisten, het streekvervoer. Het is balen voor iedereen die met de trein of met de bus moet. Ja, een van de buschauffeurs zegt, ik vind dit werk geweldig. Maar het jaarcontract wordt ook verlengd, zo zegt hij ook. Alleen, ja, het loon, hè, dat is iets minder. Jongen, gaat toch een bus rijden? Iedereen die zit vandaag, of die moet naar school, die moet naar zijn werk. Iedereen moet ook in de bus, want ja, we moeten natuurlijk milieuvriendelijk reizen. We moeten niet met de auto, zo min mogelijk. En dan gaan de bussen weer staken. Ja, dan stap je weer heel snel in die auto, hè. Ja, al kost het natuurlijk wel iets meer, want ja, die benzine is ook niet om over naar huis te schrijven. Maar ja, vooral de werkroosters, hè, bij het streekvervoer, die zijn niet zo denderend. Ja, nou ja, ik heb een paar dagen geleden nog even het loonstrookje gezien van een buschauffeur, wat hij per maand binnenhaalt. Nou, ik denk dat menigeen het voor het loon best zou doen, hoor. Die verdienen best veel. Vooral als je de onregelmatige tijden bijvoorbeeld gaat rijden. Als je bijvoorbeeld s'avonds zegt van, nou jongens, ik kan wel even een busje gaan rijden, dan verdien je extra. Maar ik vind dat loon er wel meevallen, hoor. Ik vind het best nog wel goed. Ja. Maar goed, ze gaan toch staken. Werkroosters moeten worden aangepast. Ook wil de werkgever sommige diensten van 8 uur verlengen naar 10 uur. Met onbetaalde werkpauzes tussendoor. Nou, je kunt natuurlijk onderweg, als je bus rijdt, kun je natuurlijk af en toe gewoon een sneetje brood pakken tijdens het rijden, hè? Dat is toch niet zo erg, hè? Nou ja, roken dat mag al lang niet meer, dus dat houdt al op. Dus stoppen met roken is de enige optie. Een broodje achter het stuur moet kunnen. Af en toe een drankje natuurlijk, hè. Ja, en je zit toch ook de hele dag, hè. Dus wees nou eerlijk. Pauze heb je al eigenlijk de hele dag, hè. Je hoeft alleen maar te sturen en op te letten op het verkeer, hè. Ja. Ja, zo denken dan de meeste mensen, hè, die dan bijvoorbeeld vandaag weer balen. Want ja, die moeten natuurlijk met de bus. En die denken van, ja jongens, nou staken ze weer. Wat moet ik nou toch in hemelsnaam op mijn werk komen, hè? Ja. Nou goed, vandaag dus buschauffeurs en machinisten in het streekvervoer. Die leggen de hele dag hun werk neer. Dus er zijn weer heel veel studenten, heel veel mensen die naar hun werk moeten. Die of thuis moeten werken, of zich ziek melden, of een vrije dag nemen. Of spijbelen, ja, dat krijg je allemaal. En dat is natuurlijk de neveneffect van het staken van het buschauffeur. Hè. Ja. Maar goed, we hopen het eind van de week weer opgelost te hebben. Misschien gaan ze morgen ook wel staken. Ach, ik zou er gelijk 2 dagen van maken. 2 dagen, 3 dagen. Maakt er, weet je wat? Maak er gewoon een week van. Ga gewoon een week staken. Hè? Een week lang lekker gewoon niks doen. Gewoon hoppa. Wachten totdat alles doorgevoerd is. Want zo werkt dat, hè? Ja. Goed, ik was een beetje zwaardenkend nu, maar ik ben niet de enige, hoor. Dat denken heel veel mensen. Want ik hoorde dat er straks in het nieuws. Ik dacht van, nou, daar gaan we weer. Hè?

Wat een stem, hè. Amanda Marshall en Beautiful Goodbye bij Voor de Wekker Wakker. Ja, vanmorgen toen ik in de lift zat naar de bovenste verdieping, toen kwam ik tot mijn grote verbazing iemand anders tegen in de lift. Die stapte in en die ging naar dezelfde verdieping als waar ik naartoe ging. Ja, en dat vond ik wel iets aparts natuurlijk. Ik zei nog goedemorgen. Ja, goedemorgen. En ja, verder durfde hij niet veel te zeggen, want ik kende die persoon natuurlijk niet. Dus ik denk, nou, ik zeg nou niet te veel. Ik denk van ja, het is ochtends vroeg, dus misschien heeft hij wel een ochtendhumeur. Dus ik ben benieuwd. Ja, ik ben benieuwd wie dat was. Dus morgen dan ga ik even kijken in de lift of die misschien weer instapt. Ja, dat zijn toch allemaal van die leuke dingen. Ja, trouwens, als je in de lift staat, staan er al soms wel eens mensen in. Dan zeg je van, god, woon jij ook in deze flat? Ja, dan valt dat helemaal niet op. Je hebt eigenlijk heel weinig contact met mensen eigenlijk. Hè? Misschien moeten ze een keer gaan veranderen. Dat je in de lift toch een babbeltje gaat maken. Als je dan iemand buiten ziet lopen en zegt, kom, we gaan even in de lift staan. We gaan eventjes naar boven en naar beneden, eventjes een babbeltje maken. Ja, misschien dat ik dat morgen wel doe als hij weer instapt. Ja, trouwens, het liftmuziekje was dit keer van Barney Biggert. Dat zie ik net op mijn scherm staan in Art Hoots. En de Roof Blues was een lekker bluesnummertje. Ja, zo'n liedje wat ze dan eigenlijk ook spelen bij begrafenissen. Als er dan iemand overleden is, dan hoor je dat muziekje. En dan, dan lopen ze er allemaal achteraan, achter die band die dat deuntje dan speelt. Hè? Ja. De Dak Blues, in het Nederlands vertaald. Goed, voor de Wekker Wakker. Vandaag is het precies 20 jaar geleden dat de iconische Amerikaanse popster Madonna in 2006 haar allereerste grootschalige stadionconcert gaf in de Johan Cruijff Arena, toen Amsterdam Arena. Ja, tijdens haar Confessions Tour. En de bekende Amerikaanse R&B-zanger en producer Usher is vandaag jarig. Hij viert vandaag zijn 48ste verjaardag. Hij is namelijk geboren op 14 oktober 1978. Ja, het is vandaag een herfstachtige dag. Als we naar het weer kijken, zon en stapelwolken. Het blijft wel droog. Temperaturen tussen de 16 en de 18 graden. Dus het is vandaag wel redelijk te doen, mensen. Zeker.

wie het is, want hij moet natuurlijk een beetje naamloos blijven. En daarom John Doe, hè? Ja, John Doe, hoorde je Woe to Eden. Het is vandaag de dagtopper. Dus dat betekent dus dat we hem in dit programma extra aandacht hebben gegeven. Hè? Ja, goed. Voor de wekker wakker. Het is vandaag een redelijke dag als ik een beetje naar het weer kijk. Maar op de weg is het minder. Even de files. De A2 Zetogenbosch-Utrecht tussen Kopend-Empel en Kerkdriel. 4 kilometer. A4 Den Haag-Amsterdam bij Leidschendam en Zoeterwoude-Rijndijk. Een ongeluk gebeurd. 12 minuten file. En de A15 Rotterdam-Europoort bij Afrit Brielen. Ja, het staat zo hier een beetje raar geschreven op mijn schermpje. Tussen de Afrit Brielen en de Zuurhofbrug, ook 7 kilometer. Het wegdek is in een slechte toestand. Ja, iedereen wordt via de vluchtstrook omgeleid. De A59 Zetogenbosch, knooppunt Zonzeel. Tussen Oosterhout en knooppunt Zonzeel, 7 kilometer, 6 minuten vertraging. Dus als je daarheen gaat, dan kan het een beetje druk zijn. Ook Apeldoorn en Amersfoort is het druk. Amersfoort Amsterdam bij knooppunt Hoevelaken. Daar wordt aan de weg gewerkt. Lelystad, Emmeloord, de A6, de A1, Amersfoort, Apeldoorn. En Emmeloord, Jouwen tussen Band en Lemmer. Daar wordt van 27 september tot en met 2 november van dit jaar al aan de weg gewerkt. En dat is nog steeds niet klaar, hè? Nee. Goed, nou ja, ik zei het al, vandaag het busvervoer wat aan het staken is. Dat is verschrikkelijk. Dat betekent dat veel mensen met de auto gaan. Dus er staan ook heel veel files. Je hoorde het net, mensen pakken de auto. En veel studenten, veel mensen die naar school moeten, een eindje moeten reizen met de trein en met de bus. Ja, die hebben maar één optie. Dat is of met iemand meerijden met de auto of liften. Nou, dat mag niet meer. Dus ja, dan houdt dat al op. Of thuis blijven. Ja, thuiswerken misschien, hè. Ja, nou, het is niet alleen vandaag. Ook na deze week staken de streekvervoerders wekelijks op een andere dag. Ja, tot aan kerst sowieso. Welke dagen het gaat, dat maakt de vakbond nog niet bekend. Sowieso 48 uur van tevoren laat men weten wat de volgende datum wordt. Dat is namelijk verplicht bij een staking. Ja, en anders dan gaat het verrassingseffect weg, hè. Ja, de CAO openbaar vervoer geldt voor alle werknemers in de stads- en streekvervoerbusiness. Met uitzondering van het stadsvervoer in Amsterdam, Den Haag en Rotterdam. Het gaat in totaal om ongeveer 13.000 werknemers. Dat zijn vooral buschauffeurs, maar het gaat ook om kantoorpersoneel die vandaag het beltje erbij neerlegt en zegt van jongens, we gaan staken. Dus er wordt niet gewerkt helaas in het busvervoer en in het treinwezen op bepaalde trajecten. Hè? Ja. Want ook de machinisten die geven er de brui aan, hè, vandaag. Bepaalde tijdstippen. Dit is Voor de Wekker Wakker. Welkom bij het Ochtendradio Feuilleton. Eventjes in die file denken aan morgen en wat je gedaan hebt gisteren. En wat het weekend gaat brengen, want dat is nog een paar dagen, hè? Voordat je het weet zijn we weer zaterdag en zondag. Hè? Even wegdromen met 10cc van even geleden. En I'm not in love.

0: wielen. Herkenbare frustraties, de chaos en de types die je tegenkomt wanneer je met de auto hopeloos vaststaat in de file, bijvoorbeeld in Nederland of in België. Hè? Want zo is het maar net, Jordan er even aan. Bij Voor de Wekker Wakker. Goed, we gaan even kijken naar het nieuws. Ja, de Amerikaanse ambassadeur in Griekenland, Kimberly Guilfoyle, stapt op omdat president Donald Trump had gevraagd ontslag te nemen. Afgelopen dinsdag maakte Amerika bekend dat deze ambassadrice was gevraagd om haar functie neer te leggen. Ja, de woordvoerder zeggen ze is van grote waarde geweest voor het team en we wensen haar het beste. Zo zei de nieuwe woordvoerder. Ja, Trump die liet maandag al weten dat hij het ontslag van zijn voormalige schoondochter overwoog. Nou, hij heeft het dus uiteindelijk toch gedaan. Hè? Ja. Wat betreft het ontslag van deze ambassadrice in Griekenland. Ja, en China die heeft sancties opgelegd aan ministers van Paraguay en Belize. Als een van de weinige landen erkennen zij Taiwan als onafhankelijke staat. En dat stuit China tegen de borst. Maar ja, China ziet Taiwan als een afvallige provincie die desnoods met geweld moet worden herenigd met de Volksrepubliek. Nou ja, de ministers die mogen niet meer in China komen of samenwerken met Chinese personen of organisaties. Ook worden alle mogelijke tegoeden bevroren in China. Ja, de sancties zijn vooral symbolisch verlaat, omdat de overheidsfunctionarissen uit Paraguay en Belize meestal niet naar China reizen of daar tegoeden voor hebben. Ja. Ja, busreizigers opgelet, door het hele land rijden in Nederland vandaag minder bussen door stakingen. En in Duitsland gaat vandaag het proces rondom de Nord Stream aanslag in 2022 van start. Ja, ja, het is vandaag droog weer, vooral de zon is regelmatig te zien. Van tijd tot tijd zijn er wel wat sluierwolken. Vanmiddag komen er ook stapelwolken voor. We hebben te maken met een zwakke tot matige zuidwestenwind. Het wordt ongeveer 16 tot en met 18 graden.
1: De back-to-back class.

Geen optredens van Ten Sharp, maar ze zijn af en toe wel eens een keertje te zien in een tv-programma, bijvoorbeeld voor een studiosessietje. 1991 was dit alweer, hè, voor Ten Sharp in de 90s remix. Door de voice-over samengesteld, Jordy You. Goedemorgen voor de wekker wakker. Ja, dat wordt gestaakt in het buschauffeur. Minder bussen, minder treinen. Door het hele land wordt het werk neergelegd. Dus de staking komt naar aanleiding van het vastlopen van de onderhandelingen over een nieuwe CAO. Dus mocht je vandaag met de bus willen gaan, dan ben je gewaarschuwd. Het kan wat langer duren. Ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag aflevering 5495 alweer. Ja, en volgende week, dus vanaf, moet ik even kijken, hoor, wanneer is het dan? Oh, dan zijn we de 19e, 19 oktober. Dan gaan we een week lang af en toe een liedje van Ramses Shaffi doen. Nou, we mogen af en toe even teasen. Dus Ramses Shaffi week, volgende week. Ja, het gaat leuk worden.

Als ik je aankijk, heb ik nergens meer greep op. Ik voel me wegdrijven, ik los op. Ik sta voor je, verlegen als een kind.

als ik je aankijk, heb ik nergens meer grepen. Ik swing door de straten als een discodanser.

En dan in bad, lach niet. Ik kus je voeten over en weer. Je haalt adem alsof je slaapt, maar je slaapt niet. Ik zeg hardop, wat ben je prachtig. Je schiet in een lach, omdat ik vroeger een liedje gemaakt heb over twee deftige oude dames in het bad. Die tegen elkaar zeiden, wat zijn we prachtig allebei. We komen niet meer bij. En zij weer stil. Je beroert me.

tussen voeten een eeuwigheid. Besteken het licht aan en nemen een sigaret. En kleden ons aan om ergens wat koffie te drinken.

achter je aan te staan, een eeuwigheid. Om dan later, een beetje lachend, de eerste de beste zijstraat in te slaan. Om dan in bed, stil, tegen je aan te liggen. Met open ogen, je vindt mijn klein jongetje.

grapje sterren, dat je straks een boterham met pindakaas klaar zult maken. En morgen mag ik naar de speeltuin. Want eens zul je niet meer zijn, een eeuwigheid stil naast je te liggen. En tot die tijd wil je me alles geven. Als je aankijk, heb ik nergens meer greep op. Ik adem je in, tot ik niet meer kan. Ik ben nog bij je.

0: moment te zijn gestorven, geef ik je terug aan de natuur. Ik geef je terug aan je dans tussen de mensen. Ik help je terug naar de ruimte en de vrijheid.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Uur na uur muziek.
4: Radio Grootouders.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek.
3: Radio Grootouders.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Vanuit de studio in het centrum van Europa. Dit is de Hitkampioen. Enig in zijn soort.

wat zonnige muziek, zoals deze Alvaro Soler en Sofia. Fijn dat je luistert, de hitkampioen op je radio, met nu Ace of Base en All That She Wants.

kent deze stem misschien wel nog van een Engelstalig danceproject in België. Namelijk Let's Go. Jessie van Daal met haar solo-project De Kleuren in de Regen. Heel mooi nummer. Vrienden, de hitkampioen op je radio betekent weer 1 uur Feel Good Radio. En dat speciaal voor jou, Barry Manilow. Ken je hem nog? Copacabana.

0: familieradio uit de Denderstreek. Dat is Radio Groot Haaltert.
1: Dit is een Hit Kampioen souvenir.

0: Twee grote iconen mocht de hitkampioen afsluiten. Ramses Shaffi en Lisbeth Lust met Laat me vivre. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende hitkampioen.
1: Clap je

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Groot Aandert.
3: And it will be my last. Slam it!

0: We schrijven 1990, lieve luisteraar. En we dachten, hé, hey, dat is lekker. The Sound of Motown is terug. Ja, zo leek het wel. Het waren de Pasadena's. Een beetje tribute is het wel, ja. De Pasadena's. And the Love Thing.
1: Dit is de Middle of the Road Show. Met Hans.
0: Wees welkom, lieve luisteraar.

Het komt uit de film Staying Alive. Zo'n beetje de opvolger van... Ja, Night Fever, Grease, Noob, vriendje. Het was het broertje van, hè? Van Sylvester, Frank Stallone en Far From Over. En jij bent erbij. En dat is prima. Wees welkom, lekker terug in de voltooid verleden tijd. En dit is hem voor jou, hoor. De middelen.

Wim van Ooyten, ook een van onze muzikale helden van de jaren 70. Hans Vermeulen, Sandy Coast en True Love, That's a Wonder. En zometeen vanuit dit theater, een fijne vanochtend de keukengordijnen. En de liefde is terug, luister maar, dit zijn de Three Degrees.

0: Lekker terug in de verleden tijd. In dit geval was het Tsuri Gries, lieve luisteraars. En get your love back.
1: Een fijne van achter de keuken voor.
0: We leven in het land van wind en water. Het zijn de lage landen aan de zee, lieve luisteraars. En tuurlijk, kom je zo tegen. Hè? Boudewijn de Groot onder andere met het land van Maas en Waal. Onder de groep.

0: Hans de Knecht uit Doetinchem.
1: Hans de Knecht uit Doetinchem. Nou toch niet gekker.

0: November 1987, Wacko Jacko. Ja.
1: Michael Jackson.
0: Inderdaad, wie anders. Toch, vrienden, The Way You Make Me Feel. Met daarvoor een hele fijne voor achter de keukengordijnen. Vandaag was het Boudewijn de Groot met het Land van Maas en Waal. Dit is voor jou de Middle of the Road Show. Met van alles wat lekker is, maar dan wel een grijs muzikaal verleden. En dit is Pussycat.

0: muziek door je speakers.
1: En hij is bovendien een aardige
2: Zeg, karnemelk.
1: Ja, ja, wel. Hans de Knecht. En hij doet weer een rondje. De Middle of the Road Show.
3: Wacht er toch nog gezellig.
4: Hello.
3: Yeah. Is dat you?
4: Who's it?
3: Oh, Cornelius.
4: Cornelius.
3: Yeah.
4: Oh, Cornelius.
3: Listen.
4: Bye-bye.
3: Listen.
4: Yeah, man, what's up?

We zitten hier geen jaartje naast, als we zeggen. 1976, Hit and Road Jack en Wolfman Jack. Zelf ook van de partij natuurlijk. Het waren de Stampeders. Lekker. En jou, Middel of Den Arocho, uiteraard. Via de bekende lange palen. En digitale kanalen. Och mensen, wat doen we het lekker. De dames Maywood, Alice en Karen.

Hij is lekker, hij is fijn voor het weet dat je zo weer een glaasje Spaanse wijn. Ja, inderdaad, Spanje. Een land van herkoop, Santa Esmeralda en Leroy Gomez. En don't let me be misunderstood. Middels trootje, vrienden. Je maakt wat mee, hoor. Ooit van Schiphol gehoord, moet een ramp zijn. Ja, vraag maar aan Peter Koelewijn, KL204, wat een ellende mogelijk.

0: Dus daar valt tenminste niemand me lastig.
1: Middle of the Roadshow. Hans de Knecht.

0: Het was The Voice. The Voice, ja. Jongen, jongen, Frankie Boy zelf. Let me try again. Ja.
1: Dat was dat.
0: Nou en.
1: Toch nog gelukt.
0: Jazeker.
1: Reeds.
0: Hé, hey, was dat Waldo van Dungen niet? Chef van Dungen of zo? Had hij niet iets met Waldo Lala?
2: I'd love to

0: Bush Love, eh?
1: No, no, no, no.
0: Oh, wat zijn ze lekker. Maar oh ja, tenminste dat hoop ik althans. Back met Turner Overdrive, you ain't seen nothing yet. Middle of the Road Show. Heerlijk zeg. Oh, oh, oh. En wat een gouden verleden. Ook een verleden van Steve Abbott. En zijn schoolgirl.

dagen die in de vaderlandse hitparade hebben gestaan, mensen. Schoolgirl van Stevie Forward was tevens even de laatste in de middag op de roadshow. Voor wat betreft vandaag, maar gelukkig morgen meer. Dezelfde tijd en dezelfde golflengte. En sowieso zometeen nog veel meer lekkers. Gewoon lekker blijven luisteren. Radio, wat een medium, zeg, heerlijk. Maak er een gelukkige voorzetting van. En wij spreken elkaar morgen.

The Soulful Dynamics. De groep werd gevormd in 1965 in Liberia. In 1969 verhuisden de bandleden naar het Duitse Hamburg. En in 1970 had de band zijn grootste hit met het nummer dat je er net hoorde, Mademoiselle Ninette. Vrienden, welkom. Vandaag woensdag, 14 oktober. Dit is jouw familieprogramma Weer of Geen Weer. En voortaan kun je ook op de site zien welke platen we draaien. Het is makkelijk, mooi meegenomen. Je gaat gewoon naar www.weerofgeenweer.be. Moet je zeker doen. We hebben de huishoudtip, we hebben het weerbericht, we kijken wat er vanavond te zien is in familie en in thuis. En we hebben muziek. Wat heb ik mee in de platenkoffer? Wel, Queen, ik heb ABBA, ik heb Danny Christian, ik heb de Spice Girls, ik heb Prince. Ik heb Tina Turner en vele anderen. Tweede plaat. Kanjer van een Vlaamse hit geweest. Samantha. Dit is Eviva España.

14 jaar geleden, het was 14 oktober 2012, vinden in België gemeente, districts- en provincieraadsverkiezingen plaats.

Vlaamse zanger Ignace Morten Sympathy. 49 jaar geleden, het was 14 oktober 1977, overleed de Amerikaanse zanger en acteur Bing Crosby. De man werd 74 jaar. It's a

0: Kiss.
1: Onze huishoudtip van vandaag.
2: Het is niet makkelijk, mevrouw, om een sticker met bijvoorbeeld een streepjescode van een product te halen. Je blijft maar met je nagels krabben en het lukt niet. Wel, ik heb de oplossing. Spray glasreiniger op de sticker. Leg er keukenpapier op en spray weer een beetje glasreiniger. En nu zal je merken dat de hardnekkige sticker direct loslaat.
1: Dit was de huishoudtip van de dag. Yo!

Ik heb drie bekenden geboren op een 14 oktober. De eerste Nederlands zanger Willy Alberti. Hij overleed in 1985, maar werd geboren 14 oktober 1926. De tweede, een Brits acteur, Roger Moore. Hij overleed in 2017, werd geboren 1927. En de derde, ja, die is jarig, 86, Cliff Richard, werd geboren 14 oktober 1940.

0: over wat gaat het vanavond in Thuis en Familie?
1: Wel, we gaan eerst even kijken naar Thuis VRT 20:30 vanavond. Peter voelt dat Christine hem op een afstand houdt en vindt dat niet fijn. Kaat probeert Femke te helpen, maar wordt direct afgesnauwd. Marie en Tom hebben het over de toekomst. En Sunny toont zich groot tegenover Vince, maar hij kan het niet volhouden. Judith kampt met een schuldgevoel. En dan is er familie op VTM 7:55 vanavond. Jan Wortom bedoelt een internetsensatie. Hij reageert woedend en emotioneel. Veronique raakt nauw betrokken bij de problemen van Erik en zijn nichtje Sien. Ze doet een schokkende ontdekking. En Benny kampt met grote vermoeidheid.
0: Vanavond in Thuis en Familie.

Paraplu ligt toch niet te ver, luisteraar. Hou maar dichtbij, hoor. We gaan eens kijken naar het weerbericht. Vandaag woensdag 17 graden, dat is nog wel een mooie dag. Donderdag ook 20, maar dan is het om zeep, hè. Vrijdag gaat het regenen, bewolkt, geen zon en 16 graden. Zaterdag, kans op regen, 14 graden, ook een streepje zon, wat wolken. En dan zondag 13, zon, wolken, kans op regen. Maandag 13 en dinsdag ook 13 graden. Hoe doen ze het in Tenerife? Wel goed zeker, 24 graden. Las Palmas 25, in Malaga 24, in Antalya 22. En in Benidorm 24 graden. Dus je weet het, moest je nog een gender vertrekken wat jou te wachten staat, hè? Maar ja, wat wil je? Ja. De helft van oktober. We gaan eruit, bedankt dat je bij ons was, je weet het. Altijd welkom. Dit was Weer of Geen Weer. Morgen zijn we terug met een nieuwe aflevering. Swing Dilla en happy beleven en welzijn. Tot morgen.

0: is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Rondavond.
2: Uur na uur muziek.
3: Ruist als het water van de Noordzee.
4: Dit is de lunch.

aangedaan. En woensdagmiddag, wat heeft de klok nu juist zetten natuurlijk. Ja, woensdagmiddag en iets over 12 uur geworden. Heel bijzonder goeiemiddag. We begonnen met Viola Wills en dit allemaal met haar You Could Read My Mind. Wel, je weet het hè. En we zijn hier tot 1 uur natuurlijk tussen 12 en 1. Want dan eet iedereen ook op woensdag. Ook op donderdag en ook op vrijdag natuurlijk. En ja, heel de week lang lekkere plaatjes tussen 12 en 1 natuurlijk. Hier op jouw fantastische radiostation. En de kindjes moeten maar een halve dag naar huis. Dus eventjes wat activiteiten organiseren deze namiddag. Hier zijn de Tramps. En Where Are You When The Lights Go Out in New York City. Where

net eens was heel bekend natuurlijk de tijd van de feesten. Hij was het gezicht van de feesten, als het ware. Ik heb het allemaal over Rod Stewart vandaag. Natuurlijk onze artiest van de week. En dat allemaal hier in de lunchbreak natuurlijk deze woensdagmiddag. Ja, we zijn alweer in de helft van de week. En we mogen alweer zeggen, ja, we hakken de week in twee, als het ware. Gaan we gehakt eten vandaag of eten we iets anders? Je mag het ons altijd laten weten. Want we zijn altijd wel benieuwd natuurlijk wat jij eet in de middag. Hier is Alex Warren, ex-hittepie hier in de lunchbreak.

Hodgman en Instant Replay. Mag ik nog eens overdoen? Ja. Woensdagmiddag, ja, je luistert naar de lunchbreak natuurlijk. En we zijn er nog tot het einde van 1 uur natuurlijk. Straks het geestige nieuws van toen. Dat kreeg je natuurlijk ook nog in deel 2 als start. En het gaat over Jethro Tull. Wat dat allemaal weten we, wat te maken heeft met de lunchbreak. Wel, dat verneem je straks natuurlijk. Moet je gewoon weg blijven luisteren. Ja, inderdaad wel. Laat hem maar lekker op jouw radiootje staan hier. De fantastische radiostation is er voor jou 24 uur per dag. En dat allemaal 7 dagen per week. Inderdaad wel live vanaf de branding van de Noordzee, als het ware. Hier is In Deep en Last Night the DJs.

0: Lunchbreak Breaking News Toen.
1: Zo'n heel bijzondere goede woensdagmiddag. Het Lunchbreak Breaking News van toen. Als je nog aan tafel zit, smakelijk eten. We gaan terug naar het jaar 1967. In 1967 wordt in Engeland de band Jethro Tull opgericht. Voorman Ian Anderson vernoemt de band naar een 18e-eeuws oud landbouwpionier die designmachine heeft uitgevonden. Hier is Jethro Tull en dit allemaal met hun Living in the Past.

0: Lunchbreak met Patrick Jacobs. Hoor je bij ons van maandag tot en met vrijdag tussen 12 en 1.
1: Op het menu
0: de hit-up van
1: Patrick,
0: de onvergetelijke
1: song, de LP of artiest
0: van de week, het breaking muzieknieuws van toen en, als er nog ruimte is, de toetjesplaat. Geniet dus extra van je lunch met de Lunchbreak en Patrick Jacobs. Ik zeg alvast, eet smakelijk. De hit-hit van Patrick. De hit-hit van

Onze hit-app nog steeds vandaag natuurlijk. Hè. Tot en met een vrijdag is hij nog altijd onze hit-app. En ik heb het allemaal over Lost Frequencies en Live It All. Alles uit het leven halen, zo gaat het. De Grammys zijn natuurlijk. En woensdagmiddag van harte welkom in deel 2 van de lunchbreak. We zijn er nog tot 1 uur. Want tussen 12 en 1, dan eet iedereen natuurlijk. En als je aan tafel zit, smakelijk eten.

gedaan. Earthwind & Fire met The Emotions. En dit allemaal met You Got The Best Of My Love. Het beste uit je leven halen is altijd lekker en leuk natuurlijk. En inderdaad wel. Goeie woensdagmiddag. En ja, dit is de lunchweek waartoe je luistert. Bijna als het ware van de branding van de Noordzee. En we hebben nog een heleboel lekkere plaatjes voor je klaarstaan. En daarna komen er ook nog leuke programma's natuurlijk. Dus stay tuned. Hier is muziek van de Nolan Sisters. And I'm in the mood. I'm the mood for dancing.

Onze artiesten van, of onze artiest voor deze week nog tot en met vrijdag natuurlijk. Vandaag woensdag, blijf bij mij. Dat allemaal met Volumia hier op jouw fantastische radiostation. En ja, we zijn er nog tot 1 uur. En hier is Hot Chocolate. Ja, op de Dame Blanche, een beetje chocolade. Altijd lekker lopen de chocolade. Hier is Hot Chocolate en Your Sexy Thing deze woensdag. Deze zonnige woensdagmiddag. Ja, inderdaad wel.

0: onze voorlaatste plaats hier in de lunchbreak deze woensdag. En dit al met zijn Kids Soap Fresh. Ja, zet alles maar lekker in de frigo, zou ik zeggen. Alles lekker fris houden, dan blijft alles lekker gezond.
1: De toetjesplaat van de dag.
0: Onze toetjesplaat van de dag. Hier is Meteor en nooduitgang. Wat mij betreft graag tot morgen donderdag. En,

De Motions waren dat uit Nederland om deze nieuwe pop-avenue mee te starten vandaag. Take it or leave it. Ja, één van de twee moet je natuurlijk altijd best kiezen natuurlijk. Het bekendste lid van The Motions was ongetwijfeld Robbie van Leeuwen, die later nog te horen en te zien was in T-Set en Shocking Blue. We draaien dit uur zeker nog Lutricia McNeil, Ringo Starr en Bill Wynum. Nu eerst de nieuwste van Taylor Dane en The Patient Zero.

Opvolger vanuit Opalight en uit Elizabeth Taylor. Taylor Swift was dat met haar nieuwste Patient Zero. Een wat bizarre plaat naar mijn zin, maar ja, het zal toch weer wel een hit worden. Ik heb er eentje klaargezet van Cyndi Lauper. Niet uit Time After Time, maar wel All Through the Night.

achtereenvolgens twee grote namen achter elkaar toch. Uit de jaren 80 vooral. Cyndi Lauper eerst en daarna de Pretenders. Al waren de Pretenders toch ook al bezig in de jaren 70 in de piek mee. Dit was Him to Her, 1986. De volgende is er eentje uit de jaren 90. Dit is Lutricia McNeeghan en Ain't That Just the Way?

2-3 weken geleden draaide ik nog Come Back My Love van hen. Dit waren de Dots met een handenriet van een It's Raining. De Dots, dat waren zo'n doo-wop groep die zo eind jaren 70, begin jaren 80, zoals vele groepen, de sfeer van de jaren 50 terug wilde creëren. Verder nu met What Fun, een groep waarvan ik helemaal niet vermoedde dat ze uit Nederland kwamen. Dit is The Right Side One.

0: in the right.
1: Het plaatje kwam eigenlijk uit ten tijde van de Falklandoorlog. En het ging over de onzin over het oorlogsvoeren. Ja, dat is zoveel jaren later nog niks veranderd natuurlijk. Verder met nog een Nederlander, Mr. Props. Het werd pas echt een hit toen Robin Schulz het onder zijn hoede nam. Dit is Waves.

mooie versie van Waves was dat van Mr. Props. Vervolgens, een gedeelte van de Beatles. Nee, het is niet John, het is niet Paul en zelfs niet George. Het is gewoon dumme Ringo met een plaatje uit 1971. It don't come easy.

Doobie-doop, hoe moeilijk kan een titel zijn? We gingen naar de jaren 90 met een beetje Eurodance van Me Oh My. En we blijven in de jaren 90. Dit is Living Joy, ook al met een beetje Eurodance. Don't Stop Moving.

Bill Wyman was dat. De stille van de Rolling Stones, weet je wel. We vonden altijd dat hij niet echt in het plaatje paste. Toch was hij er van het begin bij en hij bleef tot 1993. Maar het maakte af en toe ook soloplaatjes. Zoals uit 81 deze Sissy, Je suis un rockstar. Tijd voor Sam Sparrow en zijn Happiness.

Het moet ongeveer datzelfde jaar geweest hebben dat de N-VA de verkiezingen bij ons won. 2012. Sam Sparrow in Happiness, waar de versie met Bart de Wever zet die plot is wat stiller zeg, is even bekend, dacht ik toch wel. We gaan voor het Oddby Griefs nu. Take a Letter for Maria uit 1969. Welkom in de Pop Avenue. Ik ben Luc Boon.

The band Whitesnake was eigenlijk een beetje een solo project van David Coverdale. David Coverdale die wou ook bewijzen dat hij zonder de naam van Deep Purple het kon maken. Al speelden ook John Lloyd en Ian Pace een tijdje bij de band eigenlijk, maar hij is de enige die altijd in de bezettingen zat. We gaan eruit voor vandaag met Paul Simon en de Mother and Child Reunion. Tot een volgende keer.

eigenlijk wonderlijk, hè? Ze heette Pacific Gas and Electric. Het gas- en elektriciteitsbedrijf in Amerika. Are you ready? Dat zie ik in Nederland toch niet zo gauw gebeuren. Het vernoemen naar de Nuon of zo. Nee, dat doen ze niet. Suzanne en Frey, wat dacht je daarvan? En halverwege, Tekken Radio.

Jacqueline Govaert. Mooie Belgische naam heeft ze. En Overrated uit 2010. Dat is een eeuwigheid terugdekker. Ja, dat klopt inderdaad. En ik haal ze gewoon uit de kast en ik draai ze. Hoe vind je dat? Net als deze van Dr. Hook en The Medicine Show. When you're in love with a beautiful woman. We gaan even terug in de tijd daarvoor. 1979.

Mooi gezelschap, hè? Pater Moes Kroen. Alleen de naam al. En reservebelg. Jawel. Zo, even naar Engeland. Aan het eind van de werkdag treffen we Elton John aan in de pub. In de club at the end of the street. Nou, heel gezellig.

0: Ja. Ze durft ze wel in de tijd, hoor. De Piglets en Johnny Reggie. We gaan schakelen met Studio 2. Wiebe zit al een hele tijd te wiebelen.
1: Deze drie. Zo in de...

mooi, hè? De Eagles. En dan nummer uit 1972. Take it easy bij Dekker Radio deel 2. Herman van Veen is dit.

0: Doen we nu? Ja, ik start de derde in van degene die ik klaar had staan. En die is van Davina Michel. Wat een leuke liedje, zeg, maakt Herman van Veen. Nog steeds. En ja, het is een ontzettend sympathieke man. Ik heb hem wel eens meegemaakt. En ja, ik heb een zwak voor die man.
1: Je hoort het in Dekker Radio.
0: Even herrie maken met Davina Michel. All is ours.

0: 1985 van Cameo, zo heet die groep namelijk. En de Piglets heb ik ook nog klaarstaan voor je met Johnny Reggae.
1: Is he like Mavis?
2: He's a real tasty geezer.
0: Mooi hoor.
2: He's grown his hair a bit.

Nou dames, tot de volgende keer maar weer. Hè? Ik heb nog een paar tipsy girls klaarstaan voor je. Dit is ook een mooi gezelschap hoor. Met Wannabe, hun uitvoering. Van een maandje of wat geleden.

met een knipoog gemaakt. Nou, Spice Girls natuurlijk, hè. Tipsy Girls met Wannabe. We gaan op de valreep nog heel even naar Italië toe. Ja, dat is leuk. Een lief gezelschap. Volgens mij bestaan ze nog steeds na jaren. Mattia Bazar heette ze. En Solo Tu.

Weet je wat ik ga doen? Ik ga zwaaien, want driewieler is het laatste wat ik draaide. Nou, op deze na dan, want die heb ik ook nog even klaargezet. Hou. Van Simply Red en Shine On.

0: Weekend Japan was in het verleden een van hun allergrootste hits en daarmee zijn ze bekend geraakt in Europa. Dat was Alphaville in Sounds Like a Melody.
1: De Turbulentie Show met Jacques van Bellegem.

0: Ja, wat kan de liefde toch zo schoon wezen in de ogen van deze duet. Bryan Adams en tante Tina Turner. Dat was It's Only Love.
1: Dames en heren, mogen wij u verzoeken te blijven zitten. Uw veiligheidsriem om te doen. Want de hits knallen uit de radio.

0: wordt nog altijd beschouwd als de King of Pop. Dat was Michael Jackson en zijn Billie Jean. Na het 25 jaar bestaan van deze Michael Jackson. Op naar de top van het uur met de Chainsmokers.
1: Jacques van Bellegem en zijn crew wensen jou een fijne verderzetting van de dag.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Uur na uur muziek. We are taking over your airwaves. In 3, 2, 1. Are you ready?
0: You're listening to the best music you'll find anywhere.
3: Op een woensdag.
4: Zet voor mij ook even een...

0: zomer leek me niet voorbij te kunnen, maar zou het dan nu toch echt herfst gaan worden?
1: I hate to tell you this, but you're getting robbed. Did you hear me? You're getting robbed.
0: En ik hoor je denken, nou Rob, wat een dramatische opening, was dat nou nodig? Nou, niet echt. We zitten natuurlijk in de herfst, laten we eerlijk zijn. Alleen het weer was nog zo goed, daar komt dan nu een beetje verandering in. Maar bedenk goed, over een week of 12 hebben we de winterjas aan. Ja, dan is het winter. Kun je toch bijna niet voorstellen? Afijn, het is woensdag. Woensdag 14 oktober. En je weet wat dat betekent. Een heel uur classics gaan jouw kant op komen. En ik ga ze voor je uitzenden. Nou, is dat leuk of is dat niet leuk?

Zometeen twee vinyltracks in de verrukkelijke vinylverrassing. En ja, dat zijn ook weer twee klassiekertjes uit de jaren 80. Uiteraard straks ook, en dan moet je nog heel even op wachten, een fantastisch broodje aapverhaal. Niet waar gebeurt, en je krijgt er ook niets van in je maag, maar leuke verhaaltjes zijn het wel. En ik draai af en toe een hitje voor je. Ik zeg, wees welkom. Dit is Rob op woensdag. Ik wens je heel veel plezier.

0: Welkom bij de verrukkelijke vinylverrassing. Uit de categorie Oude Meuk trekt Rob twee zinderende vinyltracks uit de kast. Het is tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Kom maar op, Rob.
1: Ik mag weer twee singeltjes voor je draaien, dus het is zeker hoogste tijd voor de verrukkelijke vinylverrassing. Zometeen een nummer dat eigenlijk een cover is van een lied dat al in 1948 werd uitgebracht en in 1949 een hit zou worden voor een aantal artiesten tegelijk. Dat klinkt een beetje ongeloofwaardig, maar het is echt waar. De eerste artiest die het op single uitbracht, buiten de film, want daar komt het uit, was Vera Lynn. Nou ja, dan hebben we het toch wel bijna over de prehistorie. In 1980 kwam er een versie uit die je zometeen gaat horen. The Night People and Again komen er zometeen aan. Maar eerst een liedje uit 1983 van een Engelse band die vooral in de eerste helft van de 80's een flink aantal hitjes scoorde. Het middelpunt van de band werd gevormd door een nogal excentrieke zanger waarvan wij dachten dat het een meisje was. Maar goed, dat bleek niet zo te zijn. Zijn naam is Boy George. Hij is naast zanger tegenwoordig ook DJ. De band bracht in totaal 9 albums uit en bijna 20 singeltjes. Dit is de derde track die werd uitgebracht en haalde ten nauwe nood een top 10 notering in de top 40 en werd nummer 9. Dit is de Culture Club en The Church of the Poison.

Oh, die is grijs, die klinkt slecht. Dit is serieus de allereerste keer dat ik heb overwogen om een vinyltrack niet helemaal uit te laten draaien. Ik heb het wel gedaan, maar ik beloof je één ding, er gaat gelijk een sticker op. Deze ga ik echt nooit meer voor je draaien. Dat is bij deze beloofd. Rapper Woensdag, fijn dat je erbij bent. Ik heb een track voor je uit het begin van deze eeuw. Amy

0: dead. It's still very much alive.
1: Rob op woensdag. Dit programma kan worden gezien als een niet geregistreerd middel in behandeling tegen luistereczeem en diverse radioallergieën.
2: Tot dusver zijn er geen negatieve bijwerkingen bekend.
3: And now, a word from our sponsor.
4: The

ben elke keer weer aangenaam verrast als ik deze track hoor. Hij klinkt oud, alsof het een soulplaat is uit de jaren 60, maar laat je niet in de luren liggen. Hij werd dit jaar uitgebracht op 9 januari. Steven Sanchez en Sweet Love. We gaan eens kijken naar de historische nieuwsfeitjes van 14 januari en we beginnen in 1966. Toen D66 zou worden opgericht, de politieke partij, en dat was onder leiding van Hans van Mierlo. Op 14 oktober 1980 zou U2 zijn allereerste optreden op het vasteland van Europa geven. Dat was in Nederland. Wij hadden de première, want het was in de KRO-studio in Hilversum. In Ruinerwold in Drenthe vindt de politie in 2019 een gezin dat 9 jaar in een afgesloten ruimte van een boerderij heeft geleefd. Het ging om een vader en 5 kinderen die daar zaten te wachten op het einde der tijden. En zo zie je maar weer dat godsdienstwaanzin ook in Nederland voorkomt. Je zou denken en hopen van niet, maar helaas. 2 jaar later, op 14 oktober 2021, zou documentairemaakster Jessica Filerius de Gouden Televisiering winnen met de documentaire serie De Kinderen van Ruinerwold. En zo zie je maar weer dat de een zijn dood is de ander zijn brood. Het gaat hier bijna op. Paul Witteman, Margriet Eshuis en Frank Everblij zijn vandaag jarig. Ben jij vandaag ook jarig? Ik wens je een hele fijne verjaardag. Van harte gefeliciteerd. En je mag van mij alle gebak opeten. Leef je uit.

Deze is al wel uit de jaren 60. Smokey Robinson and the Miracles en The Tears of a Clown. En wij zien Smokey Robinson vooral als zanger. Maar deze man was toch echt meer dan dat. Hij was namelijk ook producent. En niet van de kleinste namen. Onder andere Mary Wells, Marvin Gaye, The Temptations, The Supremes. Nou ja, dat zijn toch geen kleintjes. Daarnaast was hij ook nog vice president van Motown. Ja, de Amerikanen zijn gek op titels, ik weet het. En hij leeft nog steeds. Werd geboren in 1940. Is inmiddels 86 jaar oud.

0: Wie kan ik helpen?
1: Goedemorgen, bakker. Doet u mee met een broodje aap?
2: Ons wekelijkse broodje aapverhaal. En ik herhaal het nog maar een keer. Broodje aapverhalen zijn niet waar gebeurd. Doe het vooral niet na. En ik weet wel, nadoen is makkelijk, kost wat minder energie. Maar het loopt niet altijd goed af. En tegenwoordig hebben we natuurlijk AI. Je voert een prompt in. Je krijgt een antwoord. Nou ja, ook dat is eigenlijk gekopieerd. Want aan de achterkant is dat systeem natuurlijk gevoed met allerlei informatie. En wie zegt dat het de juiste informatie was? Dus nogmaals, doe het niet na. Doe je het toch? Nou ja, dan moet je zelf op de blaren zitten. Boontje komt om zijn loontje. Net als deze jongeman. Een jongeman heeft wat moeite met taal. En daarom leent hij een boekje over het schrijven van sollicitatiebrieven. En schrijft daaruit een voorbeeldbrief over. Die stuurt hij naar het bedrijf waar hij aan de slag wil. Maar pas dan ziet hij dat onder de voorbeeldbrief staat: verbeter deze brief door alle 30 fouten eruit te halen. Ja, ja, dit is natuurlijk weer een mooi verhaal. Maar vergeet niet, het is natuurlijk wel een broodje aap.

Uit de tijd dat Nederland geplaagd werd door ernstige jeugdwerkeloosheid, begin jaren 80, de Janssen Bagge Band en Solliciteren. Het origineel natuurlijk van de Spencer Davis Group. Kim is een love-in, dat had je vast al wel gehoord. En een leuk weetje is dat de Janssen Bagge Band uit Susteren komt en ooit zijn begonnen als dweilorkest voor het carnaval. Zo zie je maar weer.

0: God is a DJ.
1: Ladies and gentlemen, DJ Kickin'.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Grootouders.
3: Mama Steunen, het huis aan het water in Katwoude en ons huis met een hart in Maaseik.
4: Dit is Country Kickin' met Kik van der

Een hele goede dag allemaal en welkom bij Country Kicking. Jullie weten het, Country Kicking, het enige countryprogramma in Nederland en België dat een volledige zendtijd besteedt aan countrymuziek uit onze beide landen en dat in de meest uitgebreide zin van het woord. We openden in Australië met een Nederlandse zangeres die daar woont, Cecile Gardens en Cowgirls Right Away. Ook deze komt natuurlijk uit Nederland, Johan Faber en Silverado.

0: Ant van Eiken in The Pouring Rain. Daarvoor The Pen of Tomorrow van Frankie Goldwings en Keith Haring met zijn Home. Gaan we naar België. Sergio en Alleen bij jou.
1: Wat ik zeg is gemeend. Ik heb vanavond stil geweend.

René Hagen, daarvoor Guido Belcanto in zijn 2026 versie van Droever is deze wereld. En daarvoor de ode aan Willem van Hanegem uit 1997. Alweer Henk Spaan en Harry Vermegen met Stille Willem. Doen we het Bart Herman. Zijn nieuwe single is getiteld Vintage and Old School.

Met Life's a Beach van Robert Weston zijn we bijna aan het einde gekomen van het eerste uur van Country Kicking. Dadelijk nog een heel uur te gaan. We gaan dit uur uit met Esther van Kommer en I Don't Wanna Wait No More. Jullie zullen even moeten wachten tot ik weer terug ben. Graag tot zo.

0: is.
1: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
2: Radio Roodaardert.
3: Uur na uur muziek.
4: Country Kickin' met Kik van de Voren.

makes the world go round. Daarvoor Rien van Boven en Combini en Tamara en Tom met hun Dorst in de Smitsen. We blijven in België hangen, doen met Ine Schonkeren en Ik dans voor jou.

geweest.

Sandra Verijs en Peace Inside. Daarvoor vandaag is van ons Zee het Loud van Erik van Kruiselbergen. En Susie Gebbelmans nog een keer met Sinds die dag. Gaan we naar Neil in de Coffin. Dus hier zijn ze met Hurricane.

Elisabeth Hope en Ride the Miles. Daarvoor Huub Ruel en Bank in het Donker. En Hilde Vos met I Never Cried. Zijn we weer doorheen. Volgende week zijn we er natuurlijk weer. En kan je me niet missen? Ga naar k-rp.nl voor alle informatie. We gaan er dadelijk uit met een sneeuwwitte bruidsjurk van Henk Wijngaard. Maar eerst What God Is Doing van Kirsten Alting. Bedankt voor het luisteren. Graag tot de volgende week. Dag allemaal.

0: hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aaldert.
2: Muziek.
3: Ah, nu heb ik het.

0: De grote autowegen slingeren zich over bergen en door valleien. Ik denk dat ik ze in de loop der jaren allemaal bereden heb, omdat de cabine van een truck meer dan 25 jaar lang mijn huis is geweest. Voor mij zou het vreemd zijn een geregeld leven te moeten leiden. Ja, ik herinner me mijn eerste truck nog die ik bestuurde. Ik was zo trots als een pauw en popelde om hem aan mijn vrouw en mijn zoontje te laten zien. De kleine knul was net zo onder de indruk als toen hij voor het eerst sneeuw zag. Hij kon nog maar een paar woordjes brabbelen. En zijn vaste begroeting was dan ook altijd: giddy up go, papa, giddy up go. Daarom gaf ik mijn truck die naam, giddy up go. Een slecht leven was het niet, ondanks het feit dat ik het altijd druk had. Het was een jaar of zes daarna, toen ik op een dag thuis kwam en ik niemand aantrof. Mijn vrouw was met de kleine jongen vertrokken en ik wist niet waarheen. Niemand wist het. Vanaf die dag was ik alleen met mijn oude, trouwe giddy up go. In de loop van de tijd had ik in de vele koffietentjes langs de weg veel vrienden gemaakt. Niemand plaagde me met die bijzondere naam op mijn kar, omdat ze wel wisten hoe ik eraan gekomen was. Ik had ze over mijn kleine knul verteld en wat zijn reactie was toen hij voor het eerst mijn truck zag. Giddy up go. Verleden week denderde ik weer over de weg toen ik op een gegeven moment werd ingehaald door een splinternieuwe dieseltruck. Een dikke walm uit zijn uitlaat blazend. Toen hij voor me reed, kreeg ik een brok in mijn keel en de tranen sprongen in mijn ogen. Want achter op die mooie kar stond geschilderd: giddy up go. Ik gaf wat meer gas en bleef achter hem rijden. Bij het eerstvolgende cafeetje zette hij zijn wagen aan de kant en ik de mijne erachter. Toen we binnen waren, bood ik hem een kop koffie aan en we raakten aan de praat. Hoe kom jij aan die naam giddy up go op je wagen, vroeg ik hem. Ja, zei hij, mijn vader was ook truckchauffeur. En mijn moeder vertelde me dat ik die naam altijd riep als hij wegreed. Mijn moeder is overleden en mijn vader heb ik nooit kunnen vinden. Ik zei hem dat hij maar eens mee naar buiten moest gaan, omdat ik iets had dat hij beslist moest zien. We liepen naar mijn oude truck. Ik veegde er wat vuil af, zodat de naam goed zichtbaar werd. Verbaasd en met grote ogen las hij fluisterend: giddy up go? Wat we toen allemaal te bepraat hadden, jongens, nog toe. Vanaf die dag crossen we samen over de wegen. En die knul die manoeuvreert met dat gevaarte zoals ik nog nooit een chauffeur heb zien doen. Als onze wagens in het duister voortrazen, hebben de lichten op de weg een machtige glans voor ons. We zien de letters op onze wagens, waar we de betekenis zo goed van kennen. Giddy up, go!
1: Dit is Radio Groothaaltert.

0: Je luistert naar Radio Groot Haaldert.
1: Je favoriete radio.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Hier is. Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Groot Aandert.
2: Was fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groot Aandert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groot Aandert.

leven is een bar verschrikking. Het is werkelijk God geklaagd dat wij zomaar worden geboren zonder erom te hebben gevraagd. Twee wildvreemde mensen, één vrouw en één man, besloten zich voor te planten. En jij bent de dupe ervan. Het leven is een barre verschrikking. Je wordt gelokt in de val. Je wordt zonder pardon gegooid in dit tranendal. En dan moet je het maar zien te rooien met als enige zekerheid dat je weer de pijp uit zal gaan na afzienbare tijd.

het leven is een bar verschrikking. We zijn allemaal lotgenoot. Iedereen zit in hetzelfde schuitje. Arm of rijk, iedereen gaat dood. Enkel dat zal ons moeten verbinden. Het is zonneklaar dat wij tezamen moeten lijden met compassie voor elkaar. Het leven is een bar verschrikking. Dat vind niet alleen ik. Arthur Schopenhauer, Gerard Reven, Michel Houellebecq, ook zij verklaarden het leven als een absurditeit.

0: Hier is weer een nieuw uur met de beste muziek.
1: Radio Grootouders.
2: Dit is Radio Grootouders.

fijn om terug te zijn. Dit is Radio Groothaaltert. Muziek voor iedereen. Dit is Radio Groothaaltert.